0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben nun alle in mehreren Programmen gesehen, ein Wort der Bibel und das Lied von unserer Tongue, und wo viel Trouble das kleine Lied kann anreiten, wenn das nicht unter Gott seine Kontrolle ist. Wir haben aber auch gesehen, wo viel Gott kann kommen, durch unsere Tongue, wenn das von dem Heiligen Geist gelangen wird. Und das von der ersten Programm, wo wir sehen, was der Unterschied ist zwischen Wissenschaft, was von oben kommt, oder von Onion, oder anders gesagt, menschliche Weisheit. Wir wollen noch sehen, wo Krieg von herkommen wird. Ich glaube, die nun war der Ein, an die Schulter blieben, um zu sehen, wo praktisch diese von der ersten Lektion ist, für uns allgemein Tag für Tag christliches Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben Jakobus in Brief studiert und haben gesehen, dass ans Glaube Wort auf der Probe gestellt wurde. Dort passiert durch Versicherungen oder so, als Menschen ans Wandel beobachten und durch Wort wie sagen. Die Glaube mit echten Reihen sein, wann dort der echte Glaube ist. Ein Mensch kann dort falsch leben, oder er kann mal ein Kopfglaube haben, aber so eine Worte ihm nicht die Erratung bringen und Worte auch nicht viel in sein Leben ändern. Der rechte Glaube wird sich in dem Mensch sein Leben bewiesen. Wir haben gesehen, dass Gott wird nicht eine Versicherung ab uns kommen lassen, dass wir nicht verdrogen können. Gott will durch Versicherungen und Probe uns stärker machen und uns am Glaube feststellen. So eine Versicherungen sind nicht möglich, aber wir müssen da bleiben, bleiben, weil Gott sein Wort in uns vorgebracht wird. Wenn wir durch sind können, dann müssen wir nicht verzorgen, aber im Glauben anholen, weil Gott wird uns nicht verloren. Ein Lehrer in der Bibelschule, der viele Leiden hat, weil sie körperlich krank wird, hat dit geschrieben. Leben auf dieser Erde wird nicht viel Wert haben, wenn die Herkunft von der Belastung weggenommen wird. Doch sind doch viel von uns, die gegen so eine Dinge arbeiten, die uns belasten. Wir leben, dass so ein großer Verlust ist, was für uns ein Gewinn soll sein. Uns wird gesagt, dass die Muschel klüger als dort ist, dass wenn ein Beet Sand unter seine Schluf kommt, dann wird er dort bloß mit einem tschässlichen Beet von sich selbst bedecken und mag dort in der Stede tun Parl. Die Belastung hebt nur und hielt schließlich ab. Ein wirklicher Parl ist da wegen ein Gewinst über die Belastung. Und jede Belastung, dort in ans Leben kommt, ist eine Gelegenheit für uns Parle zu machen. So viel mehr als die Diebel nur ans Schmiedet, so viel mehr Parle zu wie machen. Wir müssen den Welcome heiten und den mit Leib ganz bedecken. Dort wird tschästlich bei uns ist und die Belastung wird gestellt worden, indem dort die Parle sich wiesen. Wir können viel Parle haben, wann wir willig würden sein. So hat Jana geschrieben. Möchte der Herr uns dort zu seiner Gnaden Kraft geben. In Jakobus in Brief habe ich gesehen, dass Gott uns nicht wird mit dort beiset versiegen. So eine Versicherung kommt von unserer sündlichen Natur, von dort Fleisch, der alten Natur. Wir wurden weichgelockt, nur die Sinn, die dort für uns lührt. Dort ist nicht ein Sinn, wenn uns versagt wird, aber wenn wir uns zu der Versicherung hingeben und die Last, den Gewinns trägt, dort ist, wenn die Sinn ernannt kommt. Wir müssen lernen, wo wir nähe sein können zu der Last und zu Gott jo sein. Dort meint, dass wir uns auf Gott sein Wort müssen festhalten. Wir müssen auch weiter, was Gott sein Wort sagt, so dass wir uns keine Rede machen, wann die Versicherungen kommen. Wo wir uns behandeln, ist wichtig. Wir müssen auf einen guten Grund stehen, und so ein Grund ist leicht, und dort ist der Herr Jesus Christus selbst. Wir müssen uns leben auf einen Grund bauen, so dass es ewig bleiben wird. Wo wir uns behandeln, haft viel mit der Tung und unsere guten Worte zu tun. Gute Worte wurden kein Mensch raten können, aber, so die geraten sind, wurden gute Worte tun. voor de aanbetierde als de geloven dat eentje dat God aannemen wordt. Nu Jacobus het 3e kapitel, 14e tot 16e vers. Aber wann je betere aufgangst in strijd en je nog hoort te ha, dan pocht nich en liegt nich jegen de waarheid. Deze wijsheid komt nich van boven, aber es irdisch, natuurlijk, zoals bij ze jester. Dan woer door aufgangst in strijd is, door es oproer en allerhand nutzloset. Jacobus schrift zijn brief aan Christen, die in verschiedenste steden verstreid werden. Die werden meestens van de Juden, aber da werden Schwierigkeiten, mangt den. Wat hier beschreven is, schijnt zo zal nicht van Christen beschreven worden. Aber wie hij gezien dat wanneer een mens waardige geboren is, dan wordt hij in de nieuwe natuur gekregen. Hij heeft ewig leven gekregen, aber hij heeft ook nog zijn oude natuur geholen. Die nieuwe natuur kan nicht zien je, wils dat God zijn natuur is die we gekregen hebben. We hebben al gezien dat wanneer ons verzacht wordt, dat dat niet zin is in zichzelf. Wanneer dat vlees in eeuwenhand kreeg, dan wordt dat de zin brengen. Dat pochen en dat liegen en dat pluderen is dat werk van dat vlees, of de oude zindelijke natuur. Dat schijnt zo dat deze verstrijde Christen hadden zich door dat vlees aangegeven en er steed tot God. De schrijver zegt dat afgangst en strijd komt niet van God, dat is niet van boven. God is niet de aanvanger van verwarring. Aber dat kan de duivel zeer goed doen. Wat in een mens zijn hart is, wordt uit zijn muil uitkomen. Want dat hart niet van de Heilige Geest regeerd wordt, dan wordt dat vlees zich op een boven maken. Wat meent dat wanneer hij zegt dat zijn zielen niet tegen de waarheid liegen? Ik leef dat hij de antwoord en den 13e vers geeft. Wer es wijs en verstandig maakt jund, laat hem der zijn goede wandel, zijn werken wijzen en wijsheid sanftmoed. Daar is bloos een steed van waar de waarheid komen kan en dat is van God. God kan niet liegen, hij wordt niet anderen. De Heer Jezus zei dat hij weer de weg, de waarheid en dat leven. Wanneer een mens zijn leven niet wist, dat hij God zijn leven heeft, en zich dag zo verstelt, dan is hij mank de leegne en reed tegen de waarheid. De Juden die Jezus hier houden, pochten zich dat ze over hem zijn tjengen werden, en dag kunnen ze Jezus zijn weerd niet verdrogen. Dan zegt Jezus dit in Johannes 8:44, die stammen van hun vader de duivel, en hun vader zijn verlangen wil je nog gonen. Hij weer een merde van aanvang en blijft niet in de waarheid, wist dat geen waarheid en arm is. Wanneer hij liegen deed, redt hij van zijn eigen dingen, wist hij een leegne is en de voeder van leegers. Dat zijn strenge weer. Zonder die niet in de waarheid blijven, zijn dan aan de duivel zijn ziet. Afgunst, strijd en leegers komen niet van boven, die komen niet van God. Wanneer mensen aandeel nemen en zond, dan zijn die niet van God geleid, dat zeg je. Die hebben zich liever tot de zinde natuur aangegeven, die zijn in de duivel zijn hang gevallen. God is niet de aanvanger van de verwarring. Wanneer er afgangs in strijd en leger zijn, dan wordt door je west ook verwarring zijn. Afgangs in strijd wordt ook nationen en kerk in aanbrengen. De trouble is dieper als de weer de mensen brokken en de haastelijke dingen die ze doen. Wat een mens zijn hoort is, wordt van zijn muil uitkomen. Wat een mens werkelijk van binnen is, is wat hij in zijn leven uitwerken wordt. Wat van zo'n hoort komt, is met oproer vergelijkt en dat brengt allerhand nutsloosheid. Dat is wat we van een aanbetierde mens erwarten. Aber Jacobus zegt dat dit kan ook mank Christen passeren, en dat is ook leider zo. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat geënderd worden? Zo'n benemen is mogelijk, wil zijn Christ nog zijn oude natuur heeft. Zo'n zintelijke natuur kan God niet om je vallen zijn. Die kan dat niet even deel brengen. Dat is ook in de schrift beschreven als dat vlees. In Galaten, dat 5e kapitel, wordt ons gezegd dat die Worte van dat Fleisch sind aufganzt, Streit, Wut und so wieder? Zo'n Natur kan nicht andere even deel brengen. Wissen Christ nach zo'n Natur hier op ihr Haft, is dat ganz möglich dat hij zo'n Dinge bewijzen kan. Wo dan kan dat geändert worden? Dat is wo wie als Christen flittig moeten zijn, dat wie de oude Natur nicht de Gelegenheit geven, zichzelf zo te openbaren. En wo wordt dat gedaan? Ik wil hier een gevaar verstellen die ons iemand helpen kennen. Eerstens is door Rijmer dat achte kapitel, de eerste vier vers. Nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad dat leven brengt in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zin en dood. Dan wordt hem gezaad aanmerkelijk weer in dem dat het zwak weer, dicht het vlees, dat heeft God zelfs gedaan dicht dem dat hij zijn zin en zintelijk het mensen gestalt schekt en verzint, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet in het vlees wandelen, obenom geest. God heeft alles gedaan wat nodig is, dat we den gewenst over dat vlees kunnen hebben. Als we dem Heer Jezus als heiland aannemen, geef hij ons een nieuwe natuur en leven dat eeuwig is. De natuur die we van God gekregen hebben, kan niet bij ze doen, dat kan bloos God tom je vallen zijn. Dat verhoudt zich dan op wat we daarmee doen. De gerechtigheid van dat gezaad kan en ons erveld worden, wanneer we hem juist wandelen, en niet in het vlees. Dat leidt ons dan naar een andere schriftstede, die we in Rijmer zaast after het 14e vers vingen. Groot zo rekent je jen zelfs dood te zijn, die zijn jegen eeuwen, overlevendig dat God het jegen eeuwen, dek Jezus Christus. Daarom loot die zin niet harsen en jen verjenkelijke charpen, dat je die zin zullen gehoorzaam zijn en de zin de last. En even geeft ook niet jen lieden als dienen van aangerechtigheid. Leven geeft jen zelfs God aan, zoals die van dood te leven zijn gekomen. En jullie lieden als denen voor je rechtigheid, God jegen Eva. Dan die zin zal niet even junt harsen, wils je zendt niet aan je dat je zaad, maar aan je de genood. Dat meent dan, dat we de verantwoordelijkheid ha, of wie God of de dievel denen worden. De verzekering te zien je is door. En lukt en trekt ons, wils dat is wat dat vlees en ons doen wel, de oude natuur. Dat verhoudt zich dan of wie dat vlees aan je stetten worden, of de heilige geest die in ons woont. Wanneer we ons toe dat vlees gaan geven worden, en onze lieden als denen van aan je rechtigheid brokken worden, dan brengt dat een zin. We kunnen ons vernemen dat wie dat vlees aan je stetten worden, of ons jegen dat vlees stalen worden. De kracht van de heilige geest is immer reed, zodat we even dat vlees de oude natuur, den je wens kunnen hebben. In Galater 5, 16, wordt ons zeer goede rood gegeven. Nu ik zei, wandelt hem juist, dan word je dat niet doen, wat die vleesche last verlangt. Wanneer we dag voor dag hem juist wandelen worden, dan word we niet in zo'n elend komen, als de lezer van Jacobus zijn brief weeren. En dan zelfs hebben we niet de kracht even dat vlees te gewinnen, aber wanneer we ons dem Heilige Geest aangeven, dan kan dat passieren.

nu de 17e en 18e vers. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, maar een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, maar met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed bewoond wie ons meten matte. We kennen verschillende dingen en ons kap weten, maar wijsheid meent dat wie de waarheid en ons leven uitwerken. We moeten de waarheid reden, we moeten de waarheid doen. De wijsheid van boven heeft geen janken voor de strijd. Dat staat veel hoger als dat. Op zo'n hoge steed waar wijsheid woont, is er geen ruimte voor strijd. Wils de wijsheid ook je land is, wordt hij niet verstimmeld zijn en wordt anderen ook niet verstimmelen. De wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort hem zijn als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, over de wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en dem zaten kennen, die alles weet en alles nog zien welle deed. De wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nog zich zinnen, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze jeven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weten dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God je zegt heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstalen, als zond wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer overeen zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat lege wat geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, waar er niet gerechtigheid is. God zijn genood heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn werk en onze harten en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zijn. Dat wordt als zoot gezet van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. De zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer het 5e kapitel 1e vers zegt, wils wie derg den geloven nu zijn gerecht geworden, hebben we vrede met God derg ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin waargenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik bij dat 4e kapitel in Jacobus in de 1e vier vers. Woorder komt zoveel terug in strijd, maakt jund? Komt dat niet van de plezier die in jullie lieden strijden? Je bent begierig en hardachtig. Je moorden en zijn afgunstig en kennen niet krijgen wat je haar willen. Je jachten en krijgen, dat ga je niet, wil je niet doen of vragen. Je vragen en krijgen dat niet, wil je met een verkeerde hart vragen, dat je dat voor je eigen plezier kunnen verbruiken. Je eieren breken. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vriendschap tegen God is? Daarom wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is daardoor God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betierde mensen te vinden. Daar zijn ook Christen die weltliche zonen zijn. Ik leef dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van terug en strijd dat mank aan weer. Dat is wat je weinig mank nationen passiert. Over dit weer wat mank deze mensen passeren deed. We kunnen zien dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen,
dat in ere liede weere. Wanneer hij van marde redt, dan wordt hij verlegd van de hart, of de hoos en hoort denken. Wie behouden dat Jezus zei dat wanneer een mens een anderem hoos deed, dan houdt hij hem en zijn hoort al je mord. Wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd houdt. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn, aannemen worden en dan al leven worden. Toen weltliche mens had de eerdische zaken meer weerd als geestelijke zaken. Wanneer een Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jiets, jacht en andere nutzloze zinnen. Zo'n mensen worden zich overvorken als zeer fram verstalen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor ihre eigen plezier brokken willen. Zo'n mensen zijn zeer nozig. En dag zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangs, jiets en strijd en zo verder. Komt niet van de Heilige Geest, dat komt van de last, van de zintelijke natuur, die we nog hebben. De Apostel Johannes redt van hoe we Christen ons in deze wereld benemen zullen. In 1 Johannes 2, 15 bij 17, lezen we deze weer. Dat de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet in voordeel zijn leef. Wils alles wat in deze wereld is, de urgelast, de vleeselast en dat stolte leven, is niet van voren, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt en ook de last deze wereld. Maar wer gaat zien welke tijd, wordt eeuwig blijven. Mensen vergeten dat deze wereld vergonnen wordt en alles wat er binnen is. Wat in deze wereld is, kan een mens niemals tevreden stellen. En dag zijn veel mensen doorheen gelakt. Zoals wie je zijn haar, zo'n lakker kämpft van dat vlees, de hele natuur, niet van geest. En in vierde vers heb ik ernstige weerd, laat me den vers verder lezen. Je eierbreker, weet je niet dat vriendschap met de wereld, vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is doordat God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreker noemt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zin. Wanneer ze weltliche zonnen waren, dan worden ze zich van de Heer wegtrekken. Jezus en zijn gemeente zijn zo aangezien als Bruidegom en Bruid. Wanneer een Christ niet trouw is tot Christus, dan heeft hij zich tot geestelijke eierbruch aangegeven. Een mens kan niet twee meesters dienen. Hij wordt zich tot God aangeven of tot de wereld. Wanneer een mens de wereld leefhaft, dan is dat een vriendschap tegen God. En met zo'n wel we niet een metdeler zijn. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk waardige geboren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, irdische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer naar de zin en de weltliche dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhoudt zich op wem we ondersteunen worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd tegen de zin, dat vlees en de verzekeringen die tegen ons komen worden. Galater 5, 16 zegt, nu zei ik, wandelt in geest, dan word je dat niet doen wat de vleeslast verlangt. Zo'n wandel moet dag voor dag zijn. Wanneer we voor God leven willen, dan moeten we onze glieden handgeven tot je rechtigheid. En dat moet jede dag gedaan worden, ons de Heilige Geest even geven. Eindelijk woord. We moeten nee zeggen tot de zonde en ja zeggen tot God. Mijn vriend, die du nog niet bekeerd bent, wat du eerst doen moet, is de Heer Jezus als de Heiland aannemen. Hij wordt die zonde vergeven en die je wenst geven over de wereld, de duivel, de verzekering en de zonde. Mocht dat zijn dat du vandaag van de Heer die genoeg en die vrede wordt nemen,
en zeilig worden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven van die al is uit Lukas 19, 6 en 7, hoe het zegt. So spout hy zich dat hy raufkeim en neem aan met vrede ab. Ob als die ander dat zagen, grim zeiden zijn zeden, hij is nu een zender te gast gegaan. Zacchaeus lüden nicht, dat Jezus am tweemal zijn wird. De moment als Jezus zegt dat hij nu zijn huis komen wil, klottert hij voet van boom eraf en met zeer grote vrede neem aan naar zijn huis. Van die al passiert op een veelmoedig jeendeel. De haar kämpt en put het eenmaal en nogmaal aan en wanneer je zet dat het de haar is, schlitz vielleicht de deertouw. Du wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos trurig weggegaan. Al zijn prachen en denken helpen, als ganz voor Jezus je wast. Heb je al alle jene die ook gemerkt en am Angeloden nennen te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloed en leven voor ons gegeeft heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus broek zich niet lang door even bezen. Voor hem weer dat een grote eer en ook een grote vrede dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide eerst in huis naar je gegaan zijn, merken ze de deur hangen aan touw. Buiten staan de mensen van Jericho en Grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Wanneer hij een profeet weer, wordt hij weten wat van de persoon Zacchaeus is. Dat is dus wanneer hij geen oning heeft van de soort persoon waarmee hij te doen heeft. Door zijn veel goede heimen in Jericho wat hij bezieken had kunt. Ten bijspel, wanneer hij mijn huis gewild had, wordt dat een ganz andere zaak geweest zijn. Maar nee, nu heeft hij nog een taxcollector zijn huis. Dat is wat buiten passiert. Maar wat passiert ben? Wat kon womöglich Bernen vergoen? Van wat Bernen im Huis verjink, is nischt geschreven. Er kon die aber sein, wat du am Huis passiert. Soll ich die sein, wo ich dort weit? Ich weit dort, wie als heiers ook in mein Hort nen gekommen. Dort is so'n scheiner Moment, wenn der Haar im Hort nen kämpft. Du is so viel, wat du am vertalen wirst. Dort is ook, wo dort dann mit Zacchaeus gewast wird sein. Ze wollen noch mal rot bellen gewesen sein, als Zacchaeus am Wort verteilt haben, wort von der Person hei wertlich wir. Hei wort am gesagt haben, wo sie in gewesen am Dach und Nacht plauen deit, und dort hei keine Fried hod. Hei wort gesagt haben, wo hei immer weich denken deit, und wo unabrechtig hei gewesen wir, und ob er gar nicht wisst, wo hei Dinge recht merken können. So wird des Tags Kollektor Jesus sein ganzes Wort abgedeckt haben. Jesus wird ihm ab so ein Weich Frauen gestellt haben, dort Zacchaeus sich freifällt, sein Wort auszuschäden. Als der Tags Kollektor erst durch wir mit reden, wird Jesus angefangen haben zu reden. Er sagte ihm, sieh getrost, Zacchaeus, deine Sünden sind die verjäft. Stell dir mal vor, wieviel Freude du in deinem Moment gewesen wird sein. De Engel im Himmel freien sich über ein Sünder, der sich bekehrt hat. So'n Unterscheid zwischen die Büten wären und die Bernen wären. Büten wären die unzufriedene, selbstgerechte, grumsäuende Menschen von Jericho. Bernen wären arme, verlorene Sünder, die ganz demütig und mit betteren Thronen all die Ungerechtigkeit in sein Leben bekennen würden. Würdet wie alle den Heiland jieren in ans Hort anloven würden.

De vandaagse geschicht hoort wanneer het ijs zingt. Kapa en Kole de voeren vandaag met ihre hond op een ijs. Ze hadden een wijde reis voor zich. Ze wilden door de vals van de zeehonden vertuipen. Lang waren ze nu al voren. Het was schrijtelijk koud. De 20 hond, wanneer ze verre ongespond hadden voor haar wagen, de rande bozig. En wanneer ze een beet nu leuten, zijn treetje zo ontwaren met de pitch en dan wachten ze waren bozig. En zo voeren ze. De schneide weder in het gezicht en in het vroeg Emma Dollar van zo stijl zetten. Aber ze wilde pijnig omkomen. Op eenmaal ruikte ze pijnig onderlijn en de hond bleef verstonen. Wat nu? Vraagt Kolle. Hierst du dit niet? O ja, nu hiert hij dat ook. Grote wolen sloegen van onder jenem ijs. En zij speerde ook geen jaar eind broek het ijs al. Door wo er schleden voorbij voren weer, door jens het al uitnonden, de grote ijsstetter en alle wijn kwam woeter ver. Pinja, Pinja, wie moet het nog schoffen? En waar de pitst hij de hond uit. Zij voeren emmer boezer, zij wilden nog schwind omkomen. Als hier en dit ijs zijn we verloren, wanneer het woeter ons hier even veld. En nu voeren zij. Zitst u ook van verre, dat hebben schleden aan zijn tijden? Jo, de kom krijgt er om een grote ijsboei, kom een schleden om raad. Ze hield de pinnisch aan, ten deem bijreuzen. Akunai, rupte zij, dat is... Sie stört, so größte die Eskimos sich darüber. Akunai, rübde Jana tritt. In der Sache sögel, da sollte es zwei Missionare bennen. Wenn wir einen anderen Darb vorher zu missionieren, dem die Menschen da auch von Gott vertellen. Kappa wohl noch schwind im einen sei jeder hingebreitet ist. Aber heute zieht sein Freund an, in Qualität so doll. Nee, heute sagt dort. Hier darf ich nun nichts sagen. Wenn er hier nun noch was sagt, wenn sie wisst, sein Freund, der kann die Missionare nicht leiden. Oh nee, wie macht er schwind wieder vor? Akunai, rübt er bloß, und fuhr wieder. Als er ein einziger vor wäre, dreht Kohle sich um und lacht lüdlos. Na, da war er ohne Gunne. Dort wollt wir leben. Lebendig kommen diese nicht hier rüter. Die Fuhre, ihr Lied und ihr Död. Ein lacht lüdlos. Jo, sagt der andere, dort wollt ihr auch. Da werden sie wohl euch noch was sagen. Lut ihn mal. Da habe ich ihr Jesus mit. Da sage ich immer, uns Jesus ist so stark, der kann alles. Der stört aus dem Wind, der stört aus dem Frost. Da lut ihn nur raden. Ein lacht.

Zoi fora Emma Pinja. De pidgeridden er om hundem tid eval. De konnen is allemaal apjas. De moesten blus fervas, fervas. Dat ze pinisch nog omkomen kunnen. Aber ze sperde dat ist gof Emma dollar nu. En nu zagen ze ook al fjerde vangt dat dollar onterieten. Schwind buchen ze af. En schwind zagen ze te dat ze van dit grote woed erop komen. Door hen wo mooier schnau weer. Jo, ongekomen. Je raad. Ze nomen zich om en klapperden zich. Oh, deze vriend weer vreugd dat ze bij het ongekomen weer. Ze goffen er een hond naar iedereen en steekt sola van een zeehond. Aber die hond weer zo mooi, die kunnen niet meer eten. De pakte dat steekt sola tussen de poten en leidde er kop naar op een sluipen. De hond weer te mooi te eten. En stutste stond ze in hun stel. En dan zei Kulle, aber na dan, dan buiten ons maar een huis. Hij holt zijn grote slagmas eruit en snijdt een snij grote stet eruit als waar een poot te snijden wil. En buurt ze pinnig voor een kleine iglo op, waar ze deze nacht kunnen bijna slopen. Als hij ze pinnig met zijn grote slagmas er snijdt en de grote stet er ook stopsel doet, zie ik alle bloes van de ziet en dacht ze, waarom haft des mens te hoort. Der is zo ijskalt, amplogt nog Emma het Wasser. Waarom heb ik de mensen nog te zacht? En daar zijn nu een erzicheren dood te voren. Am jint het zo erschlacht. Aber Kulle zacht dat, dat kapper zo erschlacht jint. En hij klappert hem op de schulter en zegt, neem nu hier mal op, die wordt toch wel niet weer in deze witte hier schlacht gaan, nee. Dort zijn we hier niet. En ze buiden zich weer. Er iglo op en een jente zou ik slopen. Zo mooi als ze weer, werden ze vreugd als ze eindelijk kunnen gaan leiden.

als een ensie koenen willen, dat is kappa. Dan nemen we er ook fout om. Dan kun je de hoek verzetten aan het fout te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we verzoen je, vlees voor wat er ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zeggen ze, de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en des stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Onja wil wat typen bij haar, want ze verkaufte hier ook alle soorten. Onja wil help hebben, Onja wil roet hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. De vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganse stoel stond vol mensen. En de vrouw, die zit hem tijd even vriendelijk. Nee, hij dacht ze, we konden bloos. Want als ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nerveus. En deze bleef zo rustig en vriendelijk.

De flint, de wordt mijn man vertuipen. En de is nu krijgt een andere tarpje voor. Maar de is er al lusje voor en de wil me drooi door was blijven. De wordt even maar heel treed zijn. Ben je zo lang wachten willen? En ze wil gewoon niet wat ik voor de flint hebben wil. Het zei die, het leid die het val hebben, het wil de flint hebben. Nee, zei ze nog eenmaal ganz ruisch. De flint, die kan het hun zoon niet geven. Daar wil ik gewoon niet wat mijn man dafür hebben wil. Dien man? Is die met nog een hinder geweest? Ja, zei ze, met nog een missen nur. Die zijn dood. De vrouw, die blijft alles aan hol stessen. Wat? Den zag wie gisteren, wie die voeren. Door Broekel krijgt het iets. Die zijn unbedingt aangekomen. Aber nu trist die vrouw zo veel kracht. En ze zegt, nee, ganz bestimmt nicht. Die hebben je bet. En die zijn in je wees. Tem andere mensen van Jezus vertellen. En Jezus wordt den niet te schulden komen laten. Die posten den op. Eet ze ganz ruisch. Nee, zei de vrouw nog eenmaal. Mijn man wordt zeker omkomen. En zij dreht zich half om en wees op de vaart, wenn ze aan de wand hangen had. En door zijn groot naar beschreven. Mij is je geeft, alle je wilt, in hemel en op eden. Matthäus 28, 19. En, is dit niet ganz klar? Mijn man wordt omkomen. De Heer Jezus is veel stoter als al het is en al het woord op deze wereld. En die worden omkomen.